0: vader van de jonge Chairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Royster behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Pastenaar, Luik, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.
1: Dit is Radio Dendria.
2: De Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: bij Radio Dendria. Vader van de jonge Chairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Royster behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Pastenaar, Luik, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.
1: Dit is Radio Dendria.
2: De Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
1: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
2: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: In de Amerikaanse stad Baltimore is een meisje van 12 doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar twee verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
5: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
4: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd. En dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingse aanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van duizenden onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholierenprotesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week twee minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. Eén van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. Het protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huishield. Er kwam zelfs één iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in één dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Het ging er winnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocconioli kon voor het eerst winnen met Schotland 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.
6: Dit is Radio Dendria.
7: Dendria.
6: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg, tot uw dienst.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Geraardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Radio Dendria met het streeknieuws.
3: Op het Moerbekeplein in Moerbeke is zaterdagnamiddag een elektrische fiets volledig uitgebrand. De eigenaar was net een bakkerij binnengegaan om brood te kopen, toen de batterij plots ontplofte. Brokstukken vlogen in het rond en even later stond de fiets volledig in brand. De brandweer van Geraardsbergen kwam snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. De fiets is volledig vernield en ook de gevel van de bakkerij liep brandschade op. Bij het incident raakte niemand gewond. De oorzaak van het defect aan de batterij is nog niet bekend.

Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.

0: zoek naar die warme sfeer en lekkere eten? Breng dan een bezoek aan eet- en praatcafé De Grondeling. Centraal gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet er van onze verrukkelijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Probeer onze lokale trots. Koffie met matte taart en huisgemaakte soep. Sylvie en Christophe staan klaar om je van harte welkom te heten. Eet- en praatcafé De Grondeling. Markt 6, de Geraardsbergen. Tot snel.
1: Sylvie en Christophe zijn er even tussenuit. Vanaf zaterdag 24 oktober zijn ze er weer.
2: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: In de Amerikaanse stad Baltimore is een meisje van 12 doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar twee verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
5: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
4: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd en dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingsaanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van duizenden onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholierenprotesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week twee minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. Een van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. Het protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huis hield. Er kwam zelfs één iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in één dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Het ging er winnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocconioli kon voor het eerst winnen met Schotland 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.
6: Dit is Radio Dendria.
7: Dendria.
6: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Jeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Jeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Jeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Op het Moerbekeplein in Moerbeke is zaterdagnamiddag een elektrische fiets volledig uitgebrand. De eigenaar was net een bakkerij binnengegaan om brood te kopen toen de batterij plots ontplofte. Brokstukken vlogen in het rond en even later stond de fiets volledig in brand. De brandweer van Gerardsbergen kwam snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. De fiets is volledig vernield en ook de gevel van de bakkerij liep brandschade op. Bij het incident raakte niemand gewond. De oorzaak van het defect aan de batterij is nog niet bekend.

meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be. Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting waarbij elk hoekje wordt benut. Bij houtrealisaties Kansier in Geraardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: In de Amerikaanse stad Baltimore is een meisje van 12 doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar twee verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
5: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
4: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd. En dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingsaanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van duizenden onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholierenprotesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week twee minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. Eén van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. Het protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huishield. Er kwam zelfs één iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in één dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Het ging er winnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocconioli kon voor het eerst winnen met Schotland 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.
6: Dit is Radio Dendria.
7: Dendria.
6: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Elisabeth, een heel goedemorgen. 6 minuten na 10 uur en we zijn vandaag live in Gerardsbergen op het industrieterrein bij Gerard Motor. Want het is Tuned for Cure. Dus als je niet weet wat doen, kom gerust even langs naar het industrieterrein. Je kan hier heel wat mooie wagens zien. Tuning en oldtimers en ook nog foodtruck en drinken. En ja, als ik daar thuis zit, het is goed weer, kom gewoon even naar hier. En het is ook Werelddierendag. Dus voor al die diertjes een dikke knuffel van ons allemaal. En hier is Elvis Presley. And that's alright.

0: Claude Barzotti en madame. En geen madame naast mij, maar wel meneer. Goedemorgen.
1: Ik ging juist zeggen dag madame.
0: Ik hoor dat niet graag. Dag madame.
1: Dag Renata.
0: Ah, dag Luc. Alles goed, jongen?
1: Ja.
0: Je hebt een beetje in de file moeten staan, zeker, hè, om hier te geraken.
1: Want het is een oude aanschuif, nog altijd van die tuningwagens die er ook binnenkomen, dus het staat alleen wat, maar het komen er nog altijd af.
0: Ja, er zijn heel wat van die opgepimpte auto's zijn, dus als je daar thuis zit, je weet het, hè, kom gewoon naar hier. Bij garage Gerard Motors.

70s van Greg David. Het is vandaag ook open bedrijvendag en ook open deurdag bij SOS Wilde Dieren. En dat nu met de Wereld Dierendag. Je kan daar nog altijd langs gaan, ook bij SOS Wilde Dieren. Ze hebben daar hun open deurdag een ganse dag. En natuurlijk niet te vergeten hier bij Gerard Motor. Al heel wat getunede wagens dat ik hier heb zien voorbijrijden. Er zijn er meer dan 100. Hoeveel exact, dat komen we straks allemaal te weten. En nu Roy Orbison, California Blue. Goedemorgen. Working.

0: En er is heel wat te doen, ook volgend weekend, want dan is er een comedy show. En dat is georganiseerd door de Dorpsraad in Hoeverdingen. En naast mij staat Chris. Dag Chris.
1: Ja, goeiedag.
0: Alles goed?
1: Voor het ogenblik wel nog.
0: Voor het ogenblik wel nog. Geen paniek, geen paniek. Hoe is het eigenlijk het idee ontstaan voor de Dorpsraad zo'n comedyavond te organiseren?
1: Oh, wij proberen van alles een beetje te organiseren, maar een keer lachen mag ook een keer zeker. De donkere dagen komen eraan.
0: Ja, zeker, zeker, zeker. En ik zie dat je daar gekozen hebt voor Gunther Lamoot en in het voorprogramma Jeroen Dijk.
1: Ja, inderdaad. Gunther Lamoot is een beetje gekend. Hij is in 2005 begonnen met de Comedy Cup te winnen. Mm-hmm. En toen is een beetje alles in stroomversnellingen gegaan.
0: Ja, hij staat wel bekend om zijn eigenzinnige...
1: Inderdaad, het is een iets specialere, maar ja, we moeten met alles kunnen lachen.
0: Ja, en Jeroen Dijk, vertel eens.
1: Jeroen Dijk heeft ook aan de Comedy Cup meegedaan, was de tweede helaas, maar is ook niet slecht. In voorprogramma hebben we hem erbij genomen. Dus.
0: Ik ken hem eigenlijk niet, Jeroen Dijk, maar ja... Ik dacht, waarom hebben jullie voor hem gekozen? Maar ja, kijk, je kent hem blijkbaar wel. Ik ken hem dus niet. En voor de mensen thuis die daar zitten, wij hebben eigenlijk wel goed nieuws. Hè? Maar gaan we dat straks vertellen?
1: Dat zullen we doen.
0: Gaan we dat straks vertellen, ja. Want de vraag is, zijn er nu nog kaarten? En kunnen de mensen nog reserveren?
1: Er zijn nog kaarten. De mensen kunnen reserveren via onze Facebookpagina van Dorpsraad Hoeverdingen.
0: Mm-hmm. En het is dus volgende week zaterdag. En waar gaat dat allemaal door?
1: Dat gaat door in de parochiezaal van Hoeverdingen. Dat is in de Schootstraat. Een mooi zaaltje. Mooi podiumje. We gaan ons best doen.
0: Het begint daar allemaal om 8:00 s'avonds en de deuren die gaan open om 6:30. En hoeveel bedraagt de inkom?
1: De inkom bedraagt €20.
0: Hoeveel mensen kun je daar eigenlijk zetten in de parochiezaal? Want ik denk dat het zal beperkt zijn, hè, de plaatsen.
1: Het is een tamelijk ruime zaal. Er kan er toch gerust 100, 120 man in.
0: Een 120 man, dat moet lukken, hè?
1: Ik hoop het.
0: Wil je nog iets kwijt over die avond? Of over de Dorpsraad van Hoeverdingen?
1: Over de Dorpsraad. Wij proberen in ons dorp iedereen een beetje bij elkaar te krijgen. Organiseren van alles en nog wat. We beginnen met de nieuwjaarsreceptie. Mm-hmm. Wij doen ook mee aan Walmke Brand. Wij hebben onze Breugel Jans. We doen mee aan de lente schoonmaak, garageverkoop. We hebben onze kermis. Allee.
0: Ja, je moet als dorpsraad wel iets organiseren, want anders komen er daar geen centjes binnen.
1: Inderdaad.
0: En kan er niet veel meer gebeuren, hè, daar?
1: Nee, inderdaad.
0: In ieder geval, ik ga je heel veel succes wensen daar met die comedyavond. En voor de luisteraars heb jij wel nog iets leuk meegebracht, hè?
1: We hebben een aantal vrijkaarten. Mm-hmm. En hoe dat deze te winnen zijn, zullen straks wel horen, zeker.
0: Wel, ik ga dat nu vertellen, zie. Dus wij hebben duo kaarten gekregen en je mag gaan bellen op de 054 44 1750 als je graag naar de comedyavond gaat volgende week zaterdag op 10 oktober. En dat is in de parochiezaal in Hoeverdingen in de Schoolstraat. En het begint daar allemaal om 8:00. Dus 054 44 1750. En hou ook de Facebookpagina in de gaten, want wij gaan daar ook nog enkele vrijkaarten weggeven. Chris, ik zou zeggen bedankt om langs te komen.
1: Graag gedaan.
0: En veel succes, hè.
1: Dank
0: en bedankt voor de kaarten. Salut.

how to be with fire.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg. Op zoek naar die warme sfeer en lekkere eten? Breng dan een bezoek aan eet- en praatcafé De Grondeling. Centraal gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet er van onze verrukkelijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Probeer onze lokale trots. Koffie met matte taart en huisgemaakte soep. Sylvie en Christophe staan klaar om je van harte welkom te heten. Eet- en praatcafé De Grondeling. Markt 6, de Geraardsbergen. Tot snel.
1: Sylvie en Christophe zijn er even tussenuit. Vanaf zaterdag 24 oktober zijn ze er weer.
2: Dit is Radio Dendria.

met Lottie. En nog één nacht. En het is terug al maandag. Maar daar gaan we nu niet aan denken. We zijn hier nog altijd live bij Gerard Motor voor de Tuned for Cure. Dus kom maar gerust langs hier in Gerardsbergen. Straks na 11 uur dan zijn we er terug. Maar nu eerst nog deze mannen van Five. I got a feeling.

0: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en JQ. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met JQ voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Ontdek en beleef jouw toekomst. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef JQ. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
3: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Als ik me niet vergis, uit de jaren 70 was dat Jesse Green en Nice and Slow.
1: Maar ik betrouw erop, hè, dat je niet vergist, hè, Luc.
0: Ik denk het. Ik heb hier zo oldtimers zien staan, ook van de jaren 70.
1: Ja, en misschien is het dan tijd om straks zo iemand bij ons laten te komen. Ik zie daar heel wat mooie auto's, maar er staat hier toch zo een mooi blauw Fiatje. We gaan die jongen straks een keer laten spreken, zie, want hij heeft al een beetje stress, maar dat is voor niks nodig. Dat is voor niks nodig, nee.

0: If You Ready. En ik hoop dat Tom er klaar voor is, want hij staat naast mij. Hij staat hier ook voor mij met zijn Fiat, zijn blauwe. Dag Tom.
1: Hallo, hallo.
0: Alles goed?
1: Ja, een beetje nerveus.
0: Dat hoeft helemaal niet. Vertel een keer, ik zie daar een heel oud wagentje. Hoe oud is hij?
1: De wagen zelf is van 1966.
0: Van 1966, ja. Dus ik moet dan een keer denken, dat is 70 God. Jaar. 70 jaar, hè? Nee, ja, hè? Nee, 60 jaar.
1: 60.
0: Mijn rekenen is precies ook niet goed. Enfin, ja. Dus ja. 60 jaar oud. Heb je die wagen al heel lang? Je gaat nu niet zeggen dat je hem al 60 jaar hebt, want dat geloof ik dus niet. Hè?
1: Nee, we hebben hem sinds kort aangekocht. En eigenlijk in zo goed als in de staat dat hij was.
0: Ah, je hebt er niet zoveel moeten aan doen.
1: Nee, enkel de originele velgen staan er terug op.
0: Mm-hmm.
1: Maar hij is zeer goed bewaard gebleven. Ja.
0: En ik vraag mij af, de eerste keer dat je naar zo'n meeting komt, of tuning ding, of oldtimer, hoe dat ik het mag noemen... Is het de eerste keer dat je dat doet?
1: Ja, het is het eerste treffen nu dat we ermee doen.
0: Ah, ik heb treffen, al, dat was het.
1: Vroeger een Fiat 128 ook gehad.
0: Daar
1: heb ik een aantal treffens mee gedaan. Maar deze is eigenlijk, ja, ik zeg het, is nog ouder dan mijn vorige. Dus,
0: mm-hmm. En wat maakt dat zo speciaal? Want ik vraag me dat af. Ik zie hier heel veel auto's. Ik denk dat ze er meer hebben dan dat ze verwacht hadden. Want er staan mensen, ik weet niet hoe ver met hun wagen. En jij hebt geluk om hier
1: ja,
0: net voor te staan. Wat maakt dat zo speciaal?
1: Het echt autorijden nog.
0: Ja?
1: Dat is de geur van de benzine, de geur van de olie dat binnenkomt. Het is ook echt rijden, hè. Geen servo, dus dat is sleuren aan dat stuur.
0: Ja.
1: Nog met een shock ook, dus dat is gewoon echt rijden.
0: Doe je dat dan dikwijls zo een keer, of op een zondag, hè, dat je zegt van nu ga ik er een keer mee rijden?
1: Ja.
0: Of is het gewoon even voor daar te staan? Of effectief wel te rijden?
1: Sowieso, ook als hij in de garage staat en je komt binnen, dan alle keren gaat dat hartje nog sneller slaan. En dan zie je hem staan en dan denkt hij, ja. Maar ja, evengoed eigenlijk dat we kunnen zeggen de zondag, we nemen hem, we doen een tour en dan ja, picknick erbij of we nemen een flesje bij.
0: En je hebt waarschijnlijk wel veel beziens als je met die wagen passeert.
1: Ja, inderdaad.
0: Allee, ik ga nu succes wensen. Zie je het?
1: Ja, dat
0: wie dat hier
1: ook,
0: de zenuwen heeft, niet jij, maar ik. Hè? Ik begin me hier al te misspreken. Enfin, geniet er hier nog van. En de mensen die hier staan en ze willen graag een klapje komen doen, die mogen dat ook altijd komen doen. Ze hoeven dus geen schrik te hebben, gezien het. Ik misspreek mij ook. Hè? Merci, hè, Tom.
1: Ja,
0: salut.
1: Dankjewel.
0: En wil je dat allemaal eens komen bekijken? Het kan natuurlijk een ganse dag hier.

0: Dat was nog Tu Fabiola en She's After My Piano.
1: Ja, en ik was hier zo bezig over succes. Maar het liep een beetje fout. Ik was op zoek naar die nooduitgang. Moet misschien meegaan met Meteor nu. Zwaar, Alec?
0: Inderdaad, Renata.
1: Ja.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

1, 2. 1, 2.

0: Re, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Keukens op maat. En dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be.

sensualité van Axel de Red. Ik was daarnet heel even weg, want ik mocht daar in een vaas gaan zitten van bijna 100 jaar oud. En ik heb tegen die man gezegd, kom straks ook nog maar eens langs voor een interview te doen. En ik ben benieuwd wat hij over die wagen allemaal te vertellen heeft.

het zonnetje schijnt. Een heerlijke dag om eens langs te komen hier naar het industrieterrein ter hoogte van Gerard Motor. En we moeten een plaatje gaan draaien voor Joker en Cynthia van Static Crew, want die zijn hier ook en zij krijgen deze plaat aangeboden. The Cranberries en Zombie.

Axel Warren, 11:05 en nog steeds live hier aan Gerard Motor. En ik dacht, het is gedaan, maar nee, het is nog niet gedaan. Er rijden hier nog altijd wagens aan. Het is echt de moeite om eens te komen, hoor. Komt u maar zeggen, hè. Als je daar thuis zit, kom er eens langs. Mooi weer, heel volk en heel mooie wagens. En je kan natuurlijk iets eten of iets drinken. En dat allemaal voor het goede doel. En straks komt Linde ons dat uit.

Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in Electro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg.

0: Ik had het daar straks al gezegd, ik ga de dame erbij halen die dit allemaal organiseert. En dat is Linde de Smet. Dag Linde.
1: Dag Renata.
0: Alles goed?
1: Prima.
0: Jij organiseert dit hier voor de hoeveelste keer?
1: Voor de derde keer.
0: Voor de derde keer. Je hebt het geluk met het mooie weer, hè, zeg.
1: Het is zalig om op die manier zoiets te organiseren. Absoluut.
0: Het is zeer zalig en ook heel veel volk.
1: Meer dan verwacht.
0: Meer. En heb je een idee van hoeveel er al zijn binnengekomen?
1: We zitten op dit moment aan 135 wagens.
0: 135? Amai zeg, dat is de moeite, hè?
1: Dat is zeker en vast de moeite.
0: Dan staan ze tot heel, heel ver, Ginder.
1: Tot aan de silo achteraan. Dus het terrein is eigenlijk volledig ingenomen. Ik had een klein beetje bang dat we zelfs plaats tekort gingen hebben, maar het komt goed.
0: Ja, want er kunnen nog altijd binnenkomen, hè?
1: Er kunnen er nog altijd binnenkomen en er mogen er absoluut nog altijd binnenkomen. Ze zijn absoluut nog welkom. We vinden wel nog een mooie plaats.
0: Ja, vertel een keer. Het is voor een goed doel. Welk goed doel is het?
1: Ik doe dat voor Kom op tegen kanker. Voor de 1000 kilometer Kom op tegen kanker.
0: Ja. Er is ook nog heel wat andere dingen, maar dit is wel heel speciaal, want er zijn heel veel wagens. Ook oldtimers zien we hier. Het is prachtig, hè?
1: Het is inderdaad heel prachtig. De diversiteit van wagens, van klein tot groot, van jong tot oud. Ook de mensen die daarmee langskomen. Mm-hmm. Een heel divers publiek. En dat is heel mooi en heel zalig om dat te zien.
0: Tot welk uur kunnen ze hier komen vandaag?
1: Tot 17 uur.
0: Dus allemaal tot 17:00, wie daar nog thuis zit. Het is goed weer, ik heb het al een paar keer gezegd. En ze kunnen

0: Hier ook iets eten, hè?
1: Iets eten, iets drinken.
0: Mm-hmm.
1: En om 5 uur is de prijsuitreiking.
0: Ja, en vertel een keer, hoeveel prijzen zijn er zo te winnen? Of ja, vallen er te winnen?
1: Er zijn er iets meer dan 30 prijzen te winnen in diverse categorieën.
0: Oh, ja, en de mensen die mogen ook nog komen naar hier en zeggen de publieksprijs. Dat was dat ik zocht.
1: Absoluut, absoluut. Dus alle bezoekers en deelnemers ook uiteraard. Dus alle bezoekers kunnen hun QR-code scannen en dan hun favoriete wagen eigenlijk gaan aanduiden en daarvoor stemmen. Daar hebben we ook een speciale prijs voor.
0: Ben je al een keer rond geweest en gezegd van dat is wel mijn favoriet?
1: Ik heb een paar favorieten, maar het zijn er zoveel mooie exemplaren tussen. Eigenlijk kan ik kan niet kiezen. Ik kan
0: het wordt een hele moeilijke keuze. Ik zou zeggen, nog heel veel succes en bedankt hier om toch naast mij komen te staan. Ook al had je een heel klein beetje schrik. Het is gelukt, hè, Linde.
1: Dank u wel,
0: voilà. Salut.
1: Dank u.
0: En nu nog wat muziek van Air Supply en All Out of Love. Wij staan hier tot 1 uur, maar het feestje gaat natuurlijk dan ook nog door. En dat zal gebeuren met een DJ. Alle redenen zijn goed om langs te komen, dus.

0: Love. En daar straks heb ik in een hele mooie wagen gezeten. Hij is bijna 100 jaar oud. En naast mij staat Erwin. Dag Erwin.
1: Dag. Goedemiddag.
0: Alles goed?
1: Ja, ja, dat valt mee. Tot nu toe.
0: Tot nu toe valt alles mee. Zeg, vertel een keer, van waar komt die wagen?
1: Wel, die wagen is oorspronkelijk geleverd in 28 nummer 2 in Pennsylvania, in de States.
0: Ja.
1: En hij heeft daar gans zijn leven doorgebracht, allee, toch een deel. En dan is hij verscheept naar Petersburg in Duitsland, waar dat ze hem gezet hebben voor de schouwingen, dus speciale elektriciteitsraden, verlichting bij en zo. En dan is hij naar België gekomen, dus wij zijn de tweede eigenaar. Hij staat nog volledig in zijn originele lak, zijn cellulose verf. Dus we hebben er niks feitelijk speciaal aan gedaan. Er staan juist een paar opties op, gelijk een glazen bol op zijn versnellingsbak, op zijn knuppel en een pilamp, gelijk als hier in Gerardsbergen zeggen, een pilamp voor s'nachts.
0: Het is echt een geweldige wagen. En ik heb er daarnet in gezeten, als ik erin zat, dat ging zo een klein beetje. En ik dacht, ja, dat is normaal dat dat zo'n beetje van die gaat.
1: Ja, ja,
0: maar
1: zeker.
0: Het is wel met heel veel vering, hè, zo die wagens.
1: Ja, die wagens waren vroeger voorzien, natuurlijk voor die wegen ook, met bladveren.
0: Mm-hmm.
1: Dus gewone MacPhersons of zo, dat was nog niet aan de orde van de dag. Dus ja, alles is in feite afgesteld op vroeger op de grote luxe, want dat waren luxe wagens, die zijn nooit in België ingevoerd, kwestie omdat ze te duur waren.
0: Ja.
1: En vooral omdat het een Phaeton is, dus zijn volledige benaming is Ford Model A, four-door Phaeton. Dus een open wagen.
0: Ja, en er zitten heel wat opties op, zoals airco en zo van die toestanden.
1: Ja, geweldig, geweldig. Heeft wel een overdrive.
0: Ja,
1: als ik mijn ruit vooraan open duw, heb ik een airco.
0: Ja.
1: Want er zit een overdrive op. Maar normaal rijden we, laat ons zeggen, 30, 40, 45 miles. Want het is in miles, dus maar 1,6. Mm-hmm. En in overdrive zou hij gaan tot 105 per uur. Maar kabelremmen, 2 ton... geen servostuur, geen servoremmen,
0: Die motor is eigenlijk ook heel klein, naar het schijnt.
1: Nee, die motor is een 3300 cc.
0: Ja, maar nee, ik bedoel als je hem ziet.
1: Ah ja, als je hem in de kast ziet, toen hij heel klein, maar hij is wel nogal redelijk gulzig.
0: Oei.
1: Toch een 17, 18 liter.
0: Oh ja.
1: Gebruikt hem tegen onze tweede, dat is maar een 600 cc, met een Charleston, en die verbruikt nog geen 5 liter dus.
0: Ja, want er staat er nog eentje bij.
1: Ja. En die is van 82. Ja,
0: van 82.
1: Juist het omgekeerde.
0: Ah ja.
1: Ja, ja.
0: Ah, dat is makkelijk om te onthouden.
1: Ja.
0: En doe je daar nog iets speciaal mee? Want ik kan mij voorstellen, zo'n prachtige wagen, dat ze dat af en toe toch een keer vragen om een keer rond te rijden met een trouw of zo.
1: Ja, we doen daar veel mensen die vragen een keer voor een trouwfeest of voor een jubilee vooral. Veel jubilees ook, mensen 50, 60 jaar getrouwd, die voelen daar goed. En ze zijn bijna van hetzelfde jaar. En ook veel rondritten.
0: Mm-hmm.
1: Rondritten toch tot totaal van een 170 kilometer per dag.
0: Amai.
1: Maar ja, dan zijn we wel s'avonds...
0: ik kan het mij voorstellen, want dat stuur, dat wil niet altijd mee, hè?
1: Nee, dat wil niet mee. Geen servostuur,
0: En ik heb daarin gezeten en ik dacht van, waar zit die rem hier? Waar zit die gas hier? Maar je kunt eigenlijk aan dat stuur ook nog het een en ander doen voor gas te geven.
1: Ja, je kunt de voorontsteking, veel van de mensen nu met de getunede wagens, die kennen geen voorontsteking meer, geen vispatinee meer, dus voorontsteking, handgas, je moet alles zelf bedienen. Ja.
0: Mm-hmm.
1: En je moet dan nog op de weg letten.
0: Ja, dat ook nog, inderdaad. Ja, voor mij is het ook allemaal... ik ben ook een leek, hè. Ik ken er ook niet veel van. Maar als ik het zo zag, ik dacht van... Oh ja, het zit hier niet veel in, je moet hier niet veel doen, maar blijkbaar...
1: Ja, nee, je gaat er niet mee vertrekken. Niet. Je moet 7 dingen doen, nee, dat je gaat vertrekken. Dus ik mag de sleutel laten opzetten. Je gaat er niet mee wegrijden.
0: Ah ja, oké. Okay. Anders kom ik straks een keer zien...
1: Je kunt altijd proberen.
0: Ja, maar ik ga dat eerst een keer door u laten doen, hè.
1: Ja.
0: En dan ga ik dat proberen te onthouden, maar dat is mijn sterkste kant niet.
1: Ja.
0: Enfin, merci. En ik zou zeggen, heel veel succes. En ja, we gaan fotootjes posten op onze Facebook met onze Prosper den Beir. Die gaat er een keer komen inzitten.
1: Geen probleem.
0: Is goed.
1: Geen
0: bedankt,
1: probleem. Zeker en vast.
0: Salut.
1: Ja. Dag.

0: zoek naar die warme sfeer en lekkere eten? Breng dan een bezoek aan eet- en praatcafé De Grondeling. Centraal gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet er van onze verrukkelijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Probeer onze lokale trots. Koffie met matte taart en huisgemaakte soep. Sylvie en Christophe staan klaar om je van harte welkom te heten. Eet- en praatcafé De Grondeling. Markt 6 te Geraardsbergen. Tot snel.
1: Sylvie en Christophe zijn er even tussenuit. Vanaf zaterdag 24 oktober zijn ze er weer.
2: Dit is Radio Dendria.
3: De Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: morgen, Pieter Kent en It's a Real Good Feeling. En een goed gevoel, dat krijg je zeker en vast als je hier rondloopt aan de garage Gerard Motor. Met al die oldtimers, die tuning cars, er zijn er denk ik ongeveer een 150-tal al momenteel.
1: Ja, we zien er hier altijd nog meer en meer voorbij rijden. En het waren er daar straks al 135, dus het zal er wel ongeveer zoiets kunnen zijn. Enfin ja, het is goed weer, een goed gevoel en it feels so good. Hier is Sonic.

0: Nick, it feels so good en het voelt zeker goed. Het zonnetje schijnt en ze begint al een klein beetje op ons te schijnen, Luc.
1: Normaal, hè.
0: Waarblieft.
1: Zonnetje schijnt ook wel op mooie personen, Renate.
0: Oh, mijn schoppen. Ik weet waarom dat je dat zegt, jong.
1: Omdat je gaat verlaten.
0: Voilà, ja. Daarom zeg je dat. Allee, zeg, je hebt andere verplichtingen.
1: Jij blijft nog een beetje.
0: Ik ga nog een beetje blijven, ja.
1: Het was nog goed.
0: Dank je wel.
1: Dat zijn we gewoon van u.
0: Ja, allee, merci zeg. Als een compliment. Je mag nog terugkomen, Luc. Je mag nog terugkomen. Maar we hebben hier ook een jarige. Naar het schijnt is Amber van Kranenbroek jarig vandaag. En zij krijgt een plaatje aangeboden door Jarno en ook Chris die vroeg deze plaat aan. Maar we gaan eerst eens zingen voor Amber.

0: Ja, met al die mensen kan dat hier zeker niet mislopen, hè, Luc? Als zo'n verjaardag.
1: Niet. Zeker en vast niet.
0: Allee, je mag vertrekken.
1: Dag.
0: Je hebt permissie gekregen. Salut, hè, Luc. En wij blijven hier natuurlijk ook nog een beetje staan als niet weet wat doen, hè. En Amber, haar man, is toch een sweet man, hè. Hij komt hier zomaar een plaatje aanvragen voor haar verjaardag. En jullie mogen allemaal meezingen met Millie Jackson en My Man is a Sweet Man.

0: nog Bart Peters en zijn pool ijs. En hij was eerder klaar dan dat ik dacht. Of hij...
1: This generation rules the nation with version.
2: Dat was ook geen dingen, hè.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

City en Dua Lipa en Electricity. 5 minuten voor 12:30. En nog tot 1 uur staan we hier aan garage Gerard Motor op het industrieterrein in Gerardsbergen tijdens Tuned for Cure. Dit is Kiki Dee.

0: I've got the music in me. En naast mij staat Karel. En Karel, die staat hier ook met een standaard. Karel?
1: Ja, goedemorgen.
0: Geen een getunede wagen. Ja, goedemorgen. Maar wel een standje, hè. Vertel een keer, wat heb jij allemaal mee?
1: Wel, ja, ik sta hier met mijn B-band, mijn circulair product van kapotte binnenbanden. En daarmee maken wij allerlei artikelen van. Onder andere strikjes, bretellen, maar ook handtassen, pennenzakken en alle andere opbergers.
0: Dus vandaar dat strikje dat je mij hier ging aan doen.
1: Ja, klopt.
0: Vertel eens, van wat is dat gemaakt, dat strikje?
1: Ja, dat is van kapotte binnenbanden. Nu is dat een beetje, we pimpen dat een beetje. Mm-hmm. Dat dat hip en ja, dat er ook kleur in zit.
0: Ja, het zijn vierkantige blokjes met wit. Heb jij die zelf geverfd of hebben de kindjes dat gedaan?
1: Dat is allemaal zelf gedaan, dus ja.
0: Ja, maar jij of je kinderen?
1: Ik. Maak al mijn producten zelf. Dus,
0: bezigheidstherapie is dat. Want allemaal die vierkantjes.
1: Het is een beetje een thema, hè. Een vlag van
0: het
1: circuit. Dus, mm-hmm. We proberen altijd een beetje leuk en uniek te zijn. Wat belangrijk is. Ja, onze producten, ik werk ook altijd samen met een sociale tewerkstelling. Dus onze banden, onze kapotte binnenbanden, worden eigenlijk hier lokaal gestript in een beschutte werkplaats. Mm-hmm. Om die mensen ook in het werk te zetten. Die strippen ze, reinigen ze en rollen die op, zodanig dat ik mijn artikelen kan maken.
0: En dan verkoop je die hier nu. Dus je hebt strikjes mee, wat heb je nog allemaal mee?
1: Bretellen, pennenzakken voor de kids, portefeuilles, handtassen voor de vrouwen. Padeltas is ook nu ook nieuw en hip. Dus we hebben allerlei zaken, dus allen hierheen zou ik zeggen.
0: Mm-hmm. Zie ik dat goed staan, 3D, of zie ik het over?
1: Ja, 3D Mooier is eigenlijk mijn bedrijf erachter. En wij doen alles rond circulaire economie, advies geven aan bedrijven, enerzijds wat met reststromen te doen. Ja, eigenlijk die kapotte binnenbanden gaan wij in alle fietsenzaken gaan ophalen. Dus dat is eigenlijk, dat wordt nu, wordt nu nog altijd verbrand. En wij proberen die uit het huisvuil te houden. Ja. Zodanig dat er iets meer mee gedaan wordt dan enkel verbranden. Want ja, op zich, je ziet, dat is nog een mooi artikel. Mm-hmm. Dat is een mooi rubber om mee aan de slag te gaan.
0: Voilà, zie, dat weten we dan ook allemaal wat er gebeurde. Dat weet ik daar niet. Maar enfin, ik zou zeggen, dankjewel om langs te komen, om te vertellen wat je allemaal doet. En de mensen kunnen jou hier nog vinden tot 5 uur, denk ik. Hè?
1: Zeker en vast.
0: Dus merci, hè.
1: En veel jullie succes, ook bedankt.
0: Graag gedaan, dag. Radio
2: Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.
0: Ja, en Barkael, die weet het, hè. Het hier wel, want het is een mooi weer vandaag met z'n allen.

0: Of het mooi weer is. Het zal wel zijn, dat was nog Bart Kajal. Naast mij weer al iemand anders en dat is Sebastian. En ik mag wel zeggen dat jij een beetje de rechterhand bent van Linde.
1: Ja, dat klopt. Toch deze jaar.
0: Ja, want jij doet hier van alles. Vertel eens, wat heb je al gedaan en wat moet je nog allemaal gaan doen?
1: Ja, sowieso helpen mij het klaarzetten voor de meeting. En ook ja, ik heb mij vooral bezig gehouden met de reclame voor, mm-hmm. Voor de meeting. Omdat ik wel redelijk gekend ben op de meetings. Dus ik heb daar voor gezorgd. En nu ook ja, bij de prijsuitreiking keuren natuurlijk. Dat is een beetje van alles.
0: Ja, want ze moesten je daarnet omwille. Je was helemaal achteraan. Het gaat heel ver, hè?
1: Ja, ja, ja. We staan tot aan de spoorweg. Mm-hmm. Dus er staat heel veel volk. Veel meer dan andere jaren.
0: En je was op weg met stickers, hebben ze mij laten vertellen. Is dat
1: ja,
0: zo?
1: Ja. Dus ik was nog op weg met de stickers voor de rookie. Mm-hmm. Rookie zijn mensen die eigenlijk binnen de 2 jaar begonnen zijn aan de meetings. Dus die waren nog een beetje vergeten en ben dat nu in orde aan het maken.
0: Ah, oké. Okay. Dus jij bent een hulp voor andere mensen hier ook die hun wagen nog niet in orde wist. Zo?
1: Dat nee, nee. Dat waren, okay. Dus normaal moest aan de kassa de rookie stickers gegeven hebben. Dat zijn voor de mensen die nog maar juist dan begonnen zijn. Maar die lagen nog binnen. Ah. Dus ja, daarmee ben ik nu aan het rondgaan en eigenlijk ze allemaal nog aan het uitdelen aan de mensen.
0: Ja, en de mensen die kunnen ook een QR-code scannen. Ze kunnen dan de publieksprijs winnen. Heb jij ook al een van de favoriete wagens gezien?
1: Ja, er zijn heel veel wagens. Hè. Het ding is ook, elke persoon heeft een andere keuze. Mm-hmm. Heeft een andere smaak.
0: Ja.
1: Maar nu met de publieksprijs, dan kun je eigenlijk zo zien waar dat de smaken van de meeste mensen ook liggen. En dat gaat ook ja, bekeken worden dan voor de prijsuitreiking, wie daar de meeste stemmen heeft behaald en met de publieksprijs naar huis gaat.
0: Ja, ik ben er benieuwd voor. Ik heb ze nog allemaal niet gezien. Ik zie maar juist wat er hier voor mij staat, maar ik stel voor dat ik straks toch ook eens ga gaan kijken. Wij stoppen hier om 1 uur, dan wordt er overgenomen door een DJ, dus het feestje gaat hier nog doorgaan, hè?
1: Ja, zeker. Het wordt overgenomen door DJ Mika.
0: Dus en hij kan goed zingen. Ik heb dat daarnet gehoord.
1: Zijn dansmoves zijn ook heel tof.
0: Dat heb ik nog niet gezien. Ik denk dat hem nu een beetje aan het rusten is. Want hij heeft DJ gaan spelen tot 5 uur deze nacht, zegt hij. Ja. Dus moet hem nog een beetje rust gunnen. Maar het zal wel plezant zijn. Het gaat fantastisch. En dan weer. Hè. Het kan niet stuk, hè. Merci. Ja. Bedankt om langs te komen.
1: Geen probleem.
0: En ik ga je nu laten gaan, want je hebt nog heel veel werk, zeker.
1: Ja, zeker.
0: Bedankt, hè.
1: Merci.
0: Dag.
2: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en JQ. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met JQ voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Ontdek en beleef jouw toekomst. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef JQ. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel.
3: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
4: Dit is Radio Dendria.

Smith en Stay With Me. Ja, nog heel even blijven we bij jullie. Alhoewel. 24 op 24, 7 op 7 Radio Dendria. En je kan ons beluisteren via radiodendria.be of de verschillende audio-apps.

Hans en Van Hiel en schreeuw. Schreeuwen gaan we niet doen. Het is 1:04. Wij gaan hier stilletjes aan gaan vertrekken, maar het is hier zeker nog niet gedaan. Tot 5:00 deze avond kan je langskomen en genieten van al die mooie, prachtige wagens. En natuurlijk is het hier nog feest, zo dadelijk met DJ Mika. Maar van mij krijg je nog de Ritchie Family en American Generation. Volgende week terug. Maak er nog een fijne zondag van. En tot volgende week. Dag.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis. Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting waarbij elk hoekje wordt benut. Bij houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Een man is vanmorgen zwaar gewond geraakt aan zijn been nadat hij vast kwam te zitten in een rolluik van het metrostation Kruituin in Brussel. De brandweer bevrijdde het slachtoffer samen met een technisch team van de MIVB. De man was bij bewustzijn, maar had vrij ernstige verwondingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een Vlaams docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Volkskrant in Nederland. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. In Catalonië zijn zeker 2 doden gevallen als gevolg van een hevige regenval. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen van stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Ook wordt nog gezocht naar een vermist persoon. Het treinverkeer ligt op vele plaatsen stil en verschillende wegen zijn afgesloten. Ook in het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, fel regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt zelfs code oranje. En Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De voorbije dagen voerde het Russische leger ook al aanvallen uit op bruggen over de Chepner in Kiev. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. We krijgen vandaag geregeld zon en tot 21 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd droog en zacht tot 20 graden.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio Dendria.

0: zoek naar die warme sfeer en lekker eten? Breng dan een bezoek aan eet- en praatcafé De Grondeling. Centraal gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan onze verrukkelijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Probeer onze lokale trots. Koffie met matte taart en huisgemaakte soep. Sylvie en Christophe staan klaar om je van harte welkom te heten. Eet- en praatcafé De Grondeling. Markt 6 te Gerardsbergen. Tot snel.
1: Sylvie en Christophe zijn er even tussenuit. Vanaf zaterdag 24 oktober zijn ze er weer.
2: Dit is Radio Dendria.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Een man is vanmorgen zwaar gewond geraakt aan zijn been nadat hij vast kwam te zitten in een rolluik van het metrostation Kruituin in Brussel. De brandweer bevrijdde het slachtoffer samen met een technisch team van de MIVB. De man was bij bewustzijn, maar had vrij ernstige verwondingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een Vlaams docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Volkskrant in Nederland. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. In Catalonië zijn zeker 2 doden gevallen als gevolg van een hevige regenval. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen van stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Ook wordt nog gezocht naar een vermiste persoon. Het treinverkeer ligt op vele plaatsen stil en verschillende wegen zijn afgesloten. Ook in het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, fel regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt zelfs code oranje. En Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De voorbije dagen voerde het Russische leger ook al aanvallen uit op bruggen over de Chepnir in Kiev. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. We krijgen vandaag geregeld zon en tot 21 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd droog en zacht tot 20 graden.
1: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Jeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Jeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda. Beleef Jeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
2: Radio Dendria met het streeknieuws.
3: Op het Moerbekeplein in Moerbeke is zaterdagnamiddag een elektrische fiets volledig uitgebrand. De eigenaar was net een bakkerij binnengegaan om brood te kopen toen de batterij plots ontplofte. Brokstukken vlogen in het rond en even later stond de fiets volledig in brand. De brandweer van Geraardsbergen kwam snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. De fiets is volledig vernield en ook de gevel van de bakkerij liep brandschade op. Bij het incident raakte niemand gewond. De oorzaak van het defect aan de batterij is nog niet bekend.

0: echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken? Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Is vanmorgen zwaar gewond geraakt aan zijn been nadat hij vast kwam te zitten in een rolluik van het metrostation Kruittuin in Brussel. De brandweer bevrijdde het slachtoffer samen met een technisch team van de MIVB. De man was bij bewustzijn, maar had vrij ernstige verwondingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een Vlaams docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Volkskrant in Nederland. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. In Catalonië zijn zeker 2 doden gevallen als gevolg van een hevige regenval. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen van stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Ook wordt nog gezocht naar een vermist persoon. Het treinverkeer ligt op vele plaatsen stil en verschillende wegen zijn afgesloten. Ook in het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt zelfs code oranje. En Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De voorbije dagen voerde het Russische leger ook al aanvallen uit op bruggen over de Chepnir in Kiev. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. We krijgen vandaag geregeld zon en tot 21 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd droog en zacht tot 20 graden.
2: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: zoek naar die warme sfeer en lekkere eten? Breng dan een bezoek aan eet- en praatcafé De Grondeling. Centraal gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan onze verrukkelijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Probeer onze lokale trots. Koffie met matte taart en huisgemaakte soep. Sylvie en Christophe staan klaar om je van harte welkom te heten. Eet- en praatcafé De Grondeling. Markt 6 te Gerardsbergen. Tot snel.
1: Sylvie en Christophe zijn er even tussenuit. Vanaf zaterdag 24 oktober zijn ze er weer.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Jeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Jeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda. Beleef Jeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: In Borsbeek bij Antwerpen is een steekpartij nipt voorkomen. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Een van hen trok een mes en viel de andere aan. Maar een klant en de kok van de zaak konden de aanvaller tegen de grond werken. Eén persoon is licht gewond geraakt. De man die het mes trok is gearresteerd. De politie onderzoekt waarom de ruzie ontstond en waar het mes vandaan kwam. In Ceuta is de politie begonnen met de gedeeltelijke ontruiming van een groot migrantenkamp. Daar verblijven nog zo'n 3000 mensen. Meer dan 350 politieagenten zijn ingezet met ondersteuning van het leger. De migranten gaan naar een tijdelijk opvangcentrum of kunnen vrijwillig terugkeren naar Marokko. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli staken meer dan 72.000 migranten de grens over. Een deel van hen verblijft daar dus nog altijd. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren deel van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt op verdenking van moord. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Bij een brand op een grote camping aan het Gardameer in Italië zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Belgen bij betrokken zijn, is op dit moment niet bekend. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machtshebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Ze zijn daaronder grote belangstelling bijgezet in de Sint-Sofia-kerk in de hoofdstad Sofia. Samuel regeerde rond het jaar 1000 en geldt als een van de belangrijkste heersers van het middeleeuwse Bulgarije. Griekse archeologen ontdekten zijn resten in 1969 bij opgravingen in het noorden van Griekenland. Vanavond nog helder. In de loop van de nacht kan zich mist vormen. Het blijft minstens 9 graden. Morgenochtend trekt die mist maar traag op. Daarna is het rustig en zonnig. Met af en toe enkele hoge wolkensluiers en tot 21 graden.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: en dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Op het Moerbekeplein in Moerbeke is zaterdagnamiddag een elektrische fiets volledig uitgebrand. De eigenaar was net een bakkerij binnengegaan om brood te kopen toen de batterij plots ontplofte. Brokstukken vlogen in het rond en even later stond de fiets volledig in brand. De brandweer van Gerardsbergen kwam snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. De fiets is volledig vernield en ook de gevel van de bakkerij liep brandschade op. Bij het incident raakte niemand gewond. De oorzaak van het defect aan de batterij is nog niet bekend.

Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Gerardsbergen.

0: begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Op zoek naar die warme sfeer en lekkere eten? Breng dan een bezoek aan eet- en praatcafé De Grondeling. Centraal gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet er van onze verrukkelijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Probeer onze lokale trots. Koffie met matte taart en huisgemaakte soep. Sylvie en Christophe staan klaar om je van harte welkom te heten. Eet- en praatcafé De Grondeling. Markt 6 te Geraardsbergen. Tot snel.
2: Sylvie en Christophe zijn er even tussenuit. Vanaf zaterdag 24 oktober zijn ze er weer.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: In Borsbeek bij Antwerpen is een steekpartij nipt voorkomen. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Een van hen trok een mes en viel de andere aan. Maar een klant en de kok van de zaak konden de aanvaller tegen de grond werken. Eén persoon is licht gewond geraakt. De man die het mes trok is gearresteerd. De politie onderzoekt waarom de ruzie ontstond en waar het mes vandaan kwam. In Ceuta is de politie begonnen met de gedeeltelijke ontruiming van een groot migrantenkamp. Daar verblijven nog zo'n 3000 mensen. Meer dan 350 politieagenten zijn ingezet met ondersteuning van het leger. De migranten gaan naar een tijdelijk opvangcentrum of kunnen vrijwillig terugkeren naar Marokko. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli staken meer dan 72.000 migranten de grens over. Een deel van hen verblijft daar dus nog altijd. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren deel van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt op verdenking van moord. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Bij een brand op een grote camping aan het Gardameer in Italië zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Belgen bij betrokken zijn, is op dit moment niet bekend. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machtshebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Ze zijn daar onder grote belangstelling bijgezet in de Sint-Sofia-kerk in de hoofdstad Sofia. Samuel regeerde rond het jaar 1000 en geldt als een van de belangrijkste heersers van het middeleeuwse Bulgarije. Griekse archeologen ontdekten zijn resten in 1969 bij opgravingen in het noorden van Griekenland. Vanavond nog helder. In de loop van de nacht kan zich mist vormen. Het blijft minstens 9 graden. Morgenochtend trekt die mist maar traag op. Daarna is het rustig en zonnig. Met af en toe enkele hoge wolkensluiers en tot 21 graden.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Op het Moerbekeplein in Moerbeke is zaterdagnamiddag een elektrische fiets volledig uitgebrand. De eigenaar was net een bakkerij binnengegaan om brood te kopen toen de batterij plots ontplofte. Brokstukken vlogen in het rond en even later stond de fiets volledig in brand. De brandweer van Geraardsbergen kwam snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. De fiets is volledig vernield en ook de gevel van de bakkerij liep brandschade op. Bij het incident raakte niemand gewond. De oorzaak van het defect aan de batterij is nog niet bekend.
3: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio Dendria.

tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be. Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

0: op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan. De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: In Borsbeek bij Antwerpen is een steekpartij nipt voorkomen. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Een van hen trok een mes en viel de andere aan. Maar een klant en de kok van de zaak konden de aanvaller tegen de grond werken. Eén persoon is licht gewond geraakt. De man die het mes trok is gearresteerd. De politie onderzoekt waarom de ruzie ontstond en waar het mes vandaan kwam. In Ceuta is de politie begonnen met de gedeeltelijke ontruiming van een groot migrantenkamp. Daar verblijven nog zo'n 3000 mensen. Meer dan 350 politieagenten zijn ingezet met ondersteuning van het leger. De migranten gaan naar een tijdelijk opvangcentrum of kunnen vrijwillig terugkeren naar Marokko. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli staken meer dan 72.000 migranten de grens over. Een deel van hen verblijft daar dus nog altijd. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren deel van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt op verdenking van moord. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Bij een brand op een grote camping aan het Gardameer in Italië zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Belgen bij betrokken zijn, is op dit moment niet bekend. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machtshebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Ze zijn daar onder grote belangstelling bijgezet in de Sint-Sofia-kerk in de hoofdstad Sofia. Samuel regeerde rond het jaar 1000 en geldt als een van de belangrijkste heersers van het middeleeuwse Bulgarije. Griekse archeologen ontdekten zijn resten in 1969 bij opgravingen in het noorden van Griekenland. Vanavond nog helder. In de loop van de nacht kan zich mist vormen. Het blijft minstens 9 graden. Morgenochtend trekt die mist maar traag op. Daarna is het rustig en zonnig. Met af en toe enkele hoge wolkensluiers en tot 21 graden.
1: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Op het Moerbekeplein in Moerbeke is zaterdagnamiddag een elektrische fiets volledig uitgebrand. De eigenaar was net een bakkerij binnengegaan om brood te kopen toen de batterij plots ontplofte. Brokstukken vlogen in het rond en even later stond de fiets volledig in brand. De brandweer van Geraardsbergen kwam snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. De fiets is volledig vernield en ook de gevel van de bakkerij liep brandschade op. Bij het incident raakte niemand gewond. De oorzaak van het defect aan de batterij is nog niet bekend.
3: Jouw smaak, jouw muziek, iedere dag opnieuw. Dit is Radio Dendria.

0: zoek naar die warme sfeer en lekkere eten? Breng dan een bezoek aan eet- en praatcafé De Grondeling. Centraal gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet er van onze verrukkelijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Probeer onze lokale trots. Koffie met matte taart en huisgemaakte soep. Sylvie en Christophe staan klaar om je van harte welkom te heten. Eet- en praatcafé De Grondeling. Markt 6, de Geraardsbergen. Tot snel.
1: Sylvie en Christophe zijn er even tussenuit. Vanaf zaterdag 24 oktober zijn ze er weer.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de betere hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS-dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends, en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïnse president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be. Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

0: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria. Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de betere hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends, en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïense president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.
2: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: naar die warme sfeer en lekkere eten? Breng dan een bezoek aan eet- en praatcafé De Grondeling. Centraal gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet ervan onze verrukkelijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Probeer onze lokale trots. Koffie met matte taart en huisgemaakte soep. Sylvie en Christophe staan klaar om je van harte welkom te heten. Eet- en praatcafé De Grondeling. Markt 6, de Geraardsbergen. Tot snel.
1: Sylvie en Christophe zijn er even tussenuit. Vanaf zaterdag 24 oktober zijn ze er weer.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: is het nieuws bij Radio Dendria. Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de betere hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends, en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïense president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.
1: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. De raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de betere hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends, en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïense president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.
1: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: is het nieuws bij Radio Dendria.
1: Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de betere hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de Afwasdome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends, en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïnse president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.
2: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.